0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meelitis,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ijant de mische, kima kerstele,
1: agus mische, koan de burke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow me with fin de credive, agus nischkelte, et ta grilo or venulocte, margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte glo, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis sheer, er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.

0: Beste.
1: Radio Re-Raw.
2: Als Simogot in haar meilitis,
3: haar mitisjoliacht,
2: haar bischroge,
3: August haar nukes,
2: boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliach de quischchali,
3: ijante misje, kima kerstele,
2: August misje, kuan de borke.
3: Se tra adrum spriel show, fall een moment voor in de credit August neskelte, et haar grillo or venulukte, margoel.
2: Veel er de ruches, a hochtechlo, gach derdi en een shore, radio rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcasts, on wadden dargion.